Dat zal bij God zitten. Gaan, mobiele God. Dit gemis. Kauwde het schoren bis training. Mekoproep. Rom mekoproep.